0: Dus wij scheiden.
1: Nee, niet voor Adam.
0: Nee, niet voor Adam. Can you call in the dispatch as soon as you can?